0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeiemorgen. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
4: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
3: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
16: Dit is Joe Gold.
17: Alleen maar golden.

0: De waarheid heeft zijn recht. Ik moet toch nog even corrigeren wat we daarnet verteld hebben. Ozempic kost miljoenen, maar bespaart ook in de zorg, staat vandaag groot in de krant. Dus ik zei, je ziet het ook aan alle kanten veel meer dat mensen zo plotseling afvallen. Terwijl je denkt, die sporten niet ongelooflijk veel. Maar ja, wat ik daar zei, klopt niet. Want als je het eigenlijk koopt om af te vallen en je hebt geen diabetes, dan wordt het niet terugbetaald. Dan moet je er zelf voor zorgen.
1: Ja, ja.
0: Dus dat kost de gemeenschap eigenlijk niks.
1: Nee.
0: Dus mensen
1: en weet
0: die
1: je
0: zeggen,
1: wat
0: wij
1: dat
0: maken
1: kost?
0: Zelf die keuze.
1: Weet je wat dat kost?
0: Ja?
1: Raad eens.
0: Ik las het hier, meer dan 100 euro per maand. Hè?
1: Sowieso.
0: Ja, dus sowieso.
1: Echt wel een investering. Hè? Maar dus inderdaad, de samenleving heeft er geen last van. Maar ik zie een bijzondere trend in de Joe-app.
0: En dat is?
1: Heel veel mensen doen het A of B, hebben het geprobeerd en zijn net, zoals ik, gestopt omwille van de kotsmisselijkheid.
0: Mm-hmm.
1: En C, niemand wil erover praten op de radio.
0: Nee, dat is
1: ik heb
0: zeker.
1: Heel veel mensen gebeld. Mm-hmm. Heel veel mensen een berichtje gestuurd. En iedereen zegt, ja nee, niemand mag het weten. Zelfs mijn partner weet het niet. Mijn familie weet het niet. Ik wil niet dat mijn vrienden mijn stem herkennen. Dus niemand wil er vooruit komen. Wel jammer eigenlijk, hè. Allee, waarom?
0: Ja, waarom? Andy zegt, Sven, ik had vroeger net dezelfde gedachtegang als jij. Want dat is toch een beetje vals spelen. Maar ik ben sinds 3 maanden wel aan de Mounjaro wegens zware endometriose. En sinds ik dit inspuit zijn mijn klachten aanzienlijk verminderd. Ik ben op 3 maanden 6 kilo kwijt. Ik wil ook niet te snel gaan. Er ging hiervoor niets af wat ik ook deed. Mijn cravings zijn hierdoor echt ook gereduceerd. En ja, het kost wel veel. Maar iemand anders neemt ook medicatie voor andere dingen die ook veel kosten. En voor mij is het voor mijn gezondheid gewoon belangrijk. En ik doe op een voorzichtige manier. Dus Sven, laat iedereen toch gewoon doen waar hij zich goed bij voelt. Dus dat vingertje zo van, je moet sporten en op die manier moet
1: het
0: niet nodig.
1: Niemand heeft dat vingertje nodig, nee, want jij hebt ook alle tijd van de wereld. Ook om, je past dat heel goed in je
0: iedereen
1: agenda.
0: Iedereen heeft tijd van de wereld om te sporten als je tijd wil maken.
1: Dat is niet waar. Kijk, je moet maar eens een mama zijn van 5. Die heel veel moet doen en zich van...
0: Mama van 5? Ja, maar zijn ook met...
1: Ja, maar ik zeg maar, een mama van 5 die denkt... Ik ga niet van die kilo's af.
0: Een mama van 5 zijn in een rolstoel...
1: Ja, wacht, een mama van 5 kinderen.
0: Ja, maar
1: of in de menopauze en het lukt niet... En je voelt jezelf ook niet zo goed.
0: Nee, dat is waar.
1: Dan heb je soms iets extra nodig om toch... En niemand verdient een vinger.
0: Natuurlijk.
1: Ik vind de vinger afschuwelijk. Ik zeg, iedereen die je vinger opsteekt, afkappen.

0: half zeven. Een tip voor een
1: superbeleefd
0: leven.
1: Ja, zoiets waar ik eigenlijk al heel mijn leven mee struggle. En ik denk veel mensen. En ach, wat een simpele oplossing toch. Als je naar een feest moet, een trouwfeest of weet ik veel, een collega die met pensioen gaat. Een groot feest waar veel volk is. Ja, als je vertrekt, hoe doen jullie dat altijd?
2: Gewoon
1: hoe doen
2: weg.
1: Jullie dat? Gewoon weggaan. Je doet gewoon een Houdini, zeggen ze dan. Hè? Een Houdini. Je gaat gewoon verdwijnen. Tegen wie zeg je dan dag?
2: Alleen tegen degene die het feestvark of degene die het organiseert heeft.
3: Ja, maar die vindt dat de helft van de tijd bezig met welkom te heten en de helft van de tijd met afscheid te
1: nemen. Ja, dat zeggen ze altijd, dat mag je niet doen. Hè. Je moet die mensen niet zeker op
3: zwijven van in de verte. Bye bye.
1: Ja?
3: Dag, joh.
1: Doe jij dat soms, Sven?
3: Ja, ik denk dat ik doe wat iedereen doet. De beide. Goeiedag zeggen in het begin en afscheid nemen op het einde. Ja.
1: Toch bij het koppel.
3: En dan staan ze op de dansvloer en dan 100 kilometer op de dansvloer.
1: Dat is toch niet gezellig?
3: Nee, ik weet het, maar ik doe het toch zoals iedereen.
1: Ja, maar je kan het heel makkelijk oplossen.
3: En dat is?
1: Door gewoon in het begin van de avond al te zeggen...
3: Ah ja.
1: Jongens, ik moet morgen vroeg op, ochtendshow, weet je wel. Wij gaan niet te lang blijven, maar we gaan ook geen dag komen zeggen om jullie niet lastig te vallen.
3: Dat is goed.
1: Maar wat een simpele oplossing. Ja, je kijkt zo raar naar mij, Sander, maar dat is toch een goede oplossing.
3: Dat is een goede oplossing.
1: Gewoon van tevoren.
3: Ja.
1: Het is zo simpel als het groot is. Maar het is, ik dacht echt, ik las dat ergens en ik dacht, dat moet ik even vertellen op de radio. Dus gewoon, dan zit je ook niet met die stress van... Nu, want ik heb het onlangs nog eens gedaan op een bruiloft, ben gewoon vertrokken. Uh-huh. Voelde ik mij 2 dagen aan mijn tand dat ik eigenlijk geen fatsoenlijke dag had.
2: Ik stuur meestal dan een WhatsAppje achter.
1: Had ik ook niet gedaan.
3: Dus beste luisteraars, zeg niet... Het is misschien niet voor iedereen haalbaar om te zeggen... ik moet morgen een ochtendshow presenteren. Maar ik kan wel zeggen, ik moet morgen opstaan om te luisteren naar de

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrink uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

afgelopen weekend. Veel van onze luisteraars zijn er waarschijnlijk ook naartoe gegaan. Je zag het op social media overal passeren, heel erg druk. Maar we wilden er één momentje uithalen, want er is iets gebeurd. Op een bepaald moment werd er een liedje gezongen in een tent, in de Wave Tent, door een artiest die daar ook kwam optreden uiteraard, maar die nu niet zo... Ik wik mijn woorden, hè, want misschien gaan mensen nu kwaad zijn, maar die nu ook niet meer zo... Het is niet dat ze 1000 hits heeft gescoord en ze is nu op dit moment ook niet echt meer een hitmachine. Ik heb het over Natasha Bedingfield, de Britse zangeres. Maar wat is daar gebeurd? Op een bepaald moment zong ze haar grote hit uit 2004, Unwritten. Ik denk dat ze 1, 2, misschien 3 radiohitjes heeft gescoord. Unwritten is de allergrootste. En dat heeft op een of andere gekke manier een soort van mythische status bereikt. Dat is zo bij die jongere generatie. Ze kennen het allemaal, want 2004 is ook al 22 jaar geleden. Mm-hmm. Maar iedereen wil dat op 5 en op parties altijd meezingen. En gisteren was iedereen, kan een fragmentje laten horen, dat in de Wave Tent aan het meezingen. En iedereen wou dat moment op de gsm vastleggen. Heel veel mensen wilden dat live streamen. En wat is er gebeurd? Het mobiele netwerk is eigenlijk plat gegaan. En op dat moment zijn de telecomoperatoren die daar ook aanwezig zijn op zo'n grote festivals, zijn tot de conclusie gekomen dat ze moesten ingrijpen, want de nooddiensten zouden niet meer bereikt kunnen worden. Ze hebben de capaciteit daarom tijdelijk teruggeschroefd. Mensen konden niet meer live uitzenden. Mensen konden eigenlijk niet meer bellen, te zijn naar noodnummers. Allemaal de schuld van dit.

0: Ze heeft het eigenlijk vooral laten zingen.
1: Oh, heerlijk. Ja, ja, ja. En door nog een achtergrondzanger.
0: Ja, ja, ja. En ze hey, doe maar mee. Hey, zingen allemaal.
1: Want het kreeg ook dubbele recensies, hè.
0: Is het waar, ja?
1: Ah, de ene krant zei echt, echt een van de dieptepunten.
0: Oei.
1: Behalve dit nummer. Ja. Want dit nummer was top en de 55 minuten ervoor zwak. En ja. Anderen zeiden, wauw, inderdaad, nostalgie en dit en dat. Maar ja, vaker met artiesten, hè.
0: Ja, is wel zo. Hey. Kijk, het werkt duidelijk wel nog altijd. En we gaan...

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeiemorgen. 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een leraaropleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
2: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
1: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Je hoort Joris Monens.
3: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk voor ongeveer 1% van de mensen kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en 4e in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
4: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi, de bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
1: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat kon de festivalgangers niet teren.
5: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
6: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
7: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
1: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
8: 70s
0: en meer.

0: foto's komen binnen, hè. Volle bak van zonsopgang. Ziet er heel mooi uit. Heel veel plekken in het land heb je prachtig zicht op de zon die opkomt met een blauwe hemel. Het gaat een goede dag worden. Dus we gaan
1: doen. Waar heb jij de sleutel?
0: Ik heb altijd de sleutel, ja. Dus we gaan de poorten openen. Kom maar.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
8: Zaak.
7: Zaak?
8: Chocoladezaakje, slimmetje. Maar die netjes.
7: Oh, wauw, van Zaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
0: 70s
4: en meer.

0: onder onze luisteraars. Ja, dat is kalang.
1: Het was een moeilijke opgave vandaag. Er zijn 12 mensen in de wereld mee bezig van een geboorte zijn, maar ja, van, zodra ze iets kunnen waarschijnlijk, tot een afscheid van de wereld.
0: Ja.
1: En uiteindelijk levert het maar 20 gram op van iets zijn.
0: Ja.
1: Eigenlijk komen er komen heel veel berichtjes binnen, maar vaak dezelfde antwoorden. Honing komt heel vaak binnen. Zijde van zijderupsen.
0: Ja.
1: Hier en daar zit iemand nog oude gsm's uit elkaar halen. Of microchips. Zuurdesem, brood.
0: Nee.
1: En wat ook heel vaak binnenkomt, ik denk dat het dat is, safraan.
0: Safraan. Weet jij iets van safraan?
1: Ik weet dat dat geel is of zo.
0: Ja.
1: Dat dat een eten zit. Een kruid, een eten.
0: Oranje, rodig. En ja, maar safraan, dat is iets heel bijzonders. Dat wordt van bloemen geplukt. Dat zijn de stampers van een bepaald soort bloemen. En dat is echt super, dat is duur. En de reden daarvoor is dat je zo ongelooflijk veel van die bloemen moet plukken om aan iets te geraken. Voor een kilo gedroogde safraan zijn 150.000 bloemen nodig die geplukt moeten worden. Voor 1 kilo safraan, 150.000 bloemen. Ja, dat is dan zie je dat, ja, je kan dat ook vermalen. Dan kan je dat als een soort van poeder gebruiken. Maar het allerduurste en het allerbeste is als je zo'n safraan draadje hebt, dan kan je kleine potjes kopen. Als je zo 1 draadje in een liter water doet, dan gaat die hele liter water geel kleuren. Dus het is een kleurstof, het is ook een smaakstof. En het wordt bijvoorbeeld gebruikt in rijstpap. Doe je een beetje safraan.
1: Ah, ja.
0: Super lekker. Of ook in Italië in risotto wordt dat ook, in risotto wordt dat ook gebruikt. Zo'n beetje safraan. Oh. In bepaalde...
1: Ik heb toch liever kinnetjes suiker in de rijst.
0: Bepaalde desserts. Ja. Of in een saus voor bij vis, zo'n rijke saus. Een safraansaus is super, super
1: lekker. Heb jij dat in huis?
0: Ik heb wel altijd zo'n potje in huis, ja. En ik gebruik dat wel graag in bepaalde gerechten. Maar dat is het niet. Dat is
1: het is echt zo safraan. Nee, maar heb ik het juiste antwoord wel gezegd?
0: Het zat er wel ergens tussen.
1: Honing.
0: Het zat er wel ergens.
1: Dat is honing.
2: Dit is Joe Gold.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar. Een week vroeger dan in Vlaanderen. En meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar. Net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
5: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk om de job een beetje gaan beginnen opleiden.
3: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk, waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nogthans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
6: De efficiëntie is, ik denk, heel toen wel lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
2: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
7: 70s
2: en meer.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: hadden het er een uur geleden al over. De nieuwste gevaarlijke trend op sociale media heet The Wrong Way Driving Challenge. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze dan bewust tegen het verkeer inrijden, spookrijden dus, vaak tegen hoge snelheid, in de hoop dat die video dan zoveel mogelijk likes en views scoort. In Engeland en in Ierland vielen vorige week 12 doden. Ja, het is echt waanzin. Dat is natuurlijk een heel extreme challenge, maar je hebt ook ja, softer tussen aanhalingstekens challenges, dat je zo afwasmiddel moet drinken, ja, of een vis moet eten, of je kamer moet plassen en daar een video van moet maken. Echt, je denkt, waarom doen ze het? Ah, wel, we vragen het aan Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond, opvoedingsexperten, tienerexperten. Sarah, we bellen jou altijd, hè, dus we verwachten veel van dit gesprek. Maar ja, die challenges, ja, heel veel ouders worstelen daarmee, hè?
1: Ja, ja, en het houdt ook niet op, hè, zoals je zelf zegt. Het is de ene na de andere. Hoe moet je daar allemaal op reageren? Dat is niet zo eenvoudig. Het erge is natuurlijk dat het algoritme van TikTok daar goed op draait, hè, op zo extreme dingen. Want dat lokt verontwaardiging uit. Of wauw, of kijk een keer naar dit. Mensen sturen dat door. Zo blijft dat natuurlijk enorm levendig. En gaan jongeren daar heel veel van zien. Hoe meer ze dat zien, hoe meer dat ze dan misschien ook eens op het domme idee gaan komen om zoiets te doen. Want we mogen niet vergeten, voor ons lijkt dat ongelooflijk stom, hè, dat je zoiets zou gaan doen. Maar wij hebben natuurlijk nu toch, allee, tegen deze leeftijd al, een goed ontwikkeld rationeel brein.
2: Redelijk.
1: Dat kan weerstaan aan impulsieve dingen, aan heel emotionele dingen, aan die prikkels. Wij, ons rationeel stukje brein kan zeggen, zeg, wacht, is echt geen goed idee. Maar als jongeren samen zijn en die zijn daarover bezig en dat is allemaal stoer, en ja, dan kan het inderdaad gebeuren dat er nog geen enkele bij zit met een sterk ontwikkeld rationeel deeltje van het brein en dat toch gebeurt. Ja. Zo marcheert dat jammer genoeg.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat brein is nog niet ontwikkeld genoeg om zelf in te schatten van dat is super stom. Wat ook niet dan gaat helpen is als ouders dat je dan met zo'n krantenartikel gaat zwaaien voor de neus van zo, hier, zie dus allemaal hoe gevaarlijk dat,
2: dat
0: is.
2: Helpt dat niet?
0: Of wel, misschien ben ik mis. Hoe moet je dat aanpakken om toch in te praten op je kind?
1: Ja, ik zou gewoon zeggen, zeg, heb je dat al gezien of gehoord? Of ken jij iemand die dat al gezien of gehoord heeft? En wat denk je daar zelf van? He, vrij open de vraag stellen, zodat je het hoort van, hoe leeft dat in het hoofd van mijn kind, van mijn jongeren? En dan weet je natuurlijk al van, oei, moet ik hier bijschaven? Zit hij echt wel in een foute bubbel? Of valt het nog wel mee? Maar als je zo heel algemeen volledig TikTok gaat veroordelen, zeg, wat is dat weer? Met die zotte TikTok, dat brengt toch niks goeds in de wereld. Ja, dan krijg je al een gigantische weerstand bij je kind. Want die
2: zou ik dat doen.
1: Ja, ja.
2: Zou ik dat doen.
0: Goed dat jij tot voor lang hopelijk niet voortplant. Nee.

0: waardoor dat ze gaan beseffen van, goh, dit is niet gewoon een plezant onnozel filmpje, dit zijn echt levensgevaarlijke toestanden. Ja. Dus door daarover te praten, het ideale is dat jij op den duur meer invloed hebt dan TikTok. Dat is het doel, door er eigenlijk op een onbevangen manier over te praten, maar uiteraard ook te waarschuwen.
1: Ja, maar heel vaak is het toch ook het er willen bij horen, hè? Daarom die likes, die views. Allee, ik bedoel, wat zeg je daarvan? Ik bedoel, dat een kind, dat niet elk kind gaat spookrijden, ja, dat weten we. Maar gewoon zo het feit van dat ze misschien toch verder zouden gaan dan ze willen, puur omwille van om er te willen bij. Wat zeg je tegen zo'n kind dat helemaal niet populair is en dat heel graag wil zijn?
0: Oh, ik wou dat ik dat hier op 2 minuten kon uitleggen. Hoe maak je iemand weerbaar tegen groepsdruk? Dat is natuurlijk geen simpele. Ik zou om te beginnen al eens vertellen over uzelf. Van, ik heb mij ooit laten verleiden om eens zoiets dom te doen door vrienden die dat heel cool vonden. Ik had daar achteraf spijt van. Benoem ook mensen die wel het lef hebben om op te staan tegen een groep. En voor de rest, ja, als ze zo tussen hun vrienden zitten, ik vind wel, je kan achteraf, als je hoort, we hebben dat of dat gedaan, kan je wel die daden afkeuren van, oh, dat vond ik nu wel een domme beslissing of iets raars om te doen samen met je vrienden. Maar keur nooit die vriendengroep rechtstreeks af ook. Ja, ja. Als jij gaat zeggen, amai, wat een dom groep vrienden heb jij, dan voelt dat kind zichzelf ook afgekeurd door jou en dan gaat hij ook niks meer vertellen over die vrienden. Ja, maar hij kan wel zeggen van, oh, dat was nu toch niet het allerslimste dat jullie konden beslissen. Ja. En wees voor de rest ook heel betrokken en beschikbaar. Hè. Ja. Ik zeg altijd, wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook zit, als je niet goed daarbij voelt, of er gebeurt iets engs, je mag mij altijd bellen. Je kinderen moeten een beetje zijn als Sarah van Gijzig en voor Joey, je mag die altijd bellen.
1: En die vrienden, de vrienden van je vrienden bij jou thuis uitnodigen en spaghetti geven en die leren kennen, hè, zodat jij zo de topouder bent die wat kan influenceren.
2: En zeggen, als je wilt plassen, daar is de slaapkamer en als je nog dorst hebt, daar staat

0: Maandag net hetzelfde.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland te Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Ja, dan gaan we heel de dag van de grond in Plopsaland te Pannen. Heel de week geven we nog een familieticket weg om 9:15. Gewoon je kinderen een appje laten inspreken. En dan wakker maken op het moment dat we spelen om 9:15. Want het zou wel eens jouw kind kunnen zijn. Maar vanaf dat die 11 jaar zijn, slapen die uit, hè, Sven Ornelis.
3: Ja,
2: dus dan moet je die wakker maken. We houden van generatieoverschrijdende verbintenissen. En daarom hebben we voor de volgende app gekozen.
4: Hey, wij zijn Elise
5: en Aline.
4: En wij zouden super graag naar Plopsaland gaan.
5: Onze mama werd 40.
4: En onze oma wordt 6, 7. De moment om hen eens uit te dagen of ze de attracties nog aan kunnen.
5: Dus please, wij willen super graag mee.
4: Super graag, laat ons winnen.
2: Winnen. Ja, heel duidelijk. Mama Sandra, goedemorgen.
6: Ah, goedemorgen.
2: Hey, hoe oud zijn Elise en Aline?
6: Die zijn 11 en 12 jaar.
2: Waren die wakker of heb je die net uit hun bed moeten flikkeren?
6: Ik heb ze uit hun bed moeten plukken van de morgen.
2: En komt er al stem uit?
6: Na een weekend is dat hier dikwijls een beetje uitslapen. Maar voor de rest zijn ze al klaar wakker ondertussen.
2: Maar je hebt ook precies een zwaar weekend gehad, Sandra.
6: Ja, ik moet zeggen, we zitten hier eigenlijk alle drie een beetje verkouden. Dus vandaar de geze stemmen.
2: Party peoples. Maar lieve Sandra en Elise en Aline en de bomma van 6-7. Wij verwachten jullie volgende week maandag in Plopsaland de Pannen voor een ontbijtje.
6: Ja, dat is goed.
2: Yay! Om samen.
6: Er eerst mee super blij, geloof ik.
2: Yay. En je weet het, we hebben daar straks met Joachim van Plopsaland gebeld. Wij mogen, eigenlijk gaat het park om 10:00 open. Voor ons doen ze de deur al open om 9:00. Mogen we als enige in het park en een uur lang op Heidi the Ride mogen we zitten.
6: Dat gaat het fantastisch vinden.
2: Ja, jij ook, hè, want jij moet alles durven. Dat is de challenge.
6: Zeker. Ja, ik moet bewijzen nu natuurlijk dat we nog mee kunnen, hè, op onze leeftijd.
3: Oh, 40 zeggen, dat zal nog wel gaan.
2: En 6-7
3: ook. Ja, natuurlijk.
6: We kunnen nog wel tegen iets. Maar misschien dat we niet meer mee kunnen met in de jeugd. Hè. We zullen dan een keer moeten testen.
3: Tot maandag!
6: Tot maandag! Dikke merci!
1: Good times, great music. Sven en Anke.

0: Food Bag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jaak.
1: Jaak?
2: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Jaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Oh, beste luisteraars, vrienden, ik moet even iets zeggen. Er is mij iets opgevallen deze zomer. Ik weet niet of jullie het door hadden, maar er is iets gebeurd. Het heeft met de festivals te maken. Het is eigenlijk de trend van de festivalzomer. De trend is het verrassingsoptreden van Pommelien Thijs.
1: Ah, ja.
0: Dat was echt deze zomer.
1: Dat is onvermijdelijk.
0: Onvermijdelijk, het is niet normaal. Ja. Het begon eigenlijk al, wacht, het is echt veel geweest, hoor. Echt veel. En de eerste keer denk je dan, wauw. Verrassend. Dat begon eigenlijk toen met Mumford & Sons op Werchter. Was eigenlijk wel groot, hè? Dat is zo'n grote internationale band. Mumford & Sons. Pommelien Thijs komt daar plotseling mee optreden. Dat was toch echt wel een heel grote verrassing. En dan denk je, dat is de verrassing van de zomer. Maar nee hoor. Want toen kwam Pukkelpop eraan. Toen was er een optreden van Mo.
1: Haar beste vriendin.
0: Wat deed ze? Jongens toch, iedereen was zijn kluts kwijt. Want plotseling, tijdens het optreden, luister maar, we hebben de klankfragment van een verrassingsoptreden.

0: Wauw, iedereen in het publiek, man. En zeg, dat hadden we deze zomer niet verwacht.
1: Wat een verrassing.
0: Een verrassing op de optreden van Pommel in Thijs. En toen dacht je, we zijn er wel ongeveer. Maar twee dagen later, op datzelfde Pukkelpop, die Atomic Orchestra deed Cassandra. Wie kwam daar dan plotseling optreden? Verrassing, tot en met de enige echte.

0: prachtig, maar ja.
1: Wat je wilt hebben in een kindersurprise.
0: Dus, ja, dat is wel wat je wilt hebben, maar ja, oké. Okay. Dus je moet al bijna eigenlijk, als je denkt, je gaat naar een optreden, dan is het eigenlijk een verrassing als er geen verrassingsoptreden is van Pommelie Thijs. Daar zitten we. Maar ik schrik daar niet van, want dat is eigenlijk zo'n beetje iets, dat is een heel belangrijk ding in haar carrière, want ze heeft dat al vaker gedaan. Hè. Bijvoorbeeld in de zomer van 23 was Pommelie ook al de verrassing bij een optreden van Bazaar. Weet je, toen zei iedereen ook, wauw, een verrassingsoptreden van Pommelie Thijs. Maar eigenlijk, als je dieper graaft, dat is gewoon, ze doet dat altijd. Ze verrast altijd iedereen. Ik weet nog die keer, weet je, kan je die beelden nog herinneren van in Washington? De inauguratie van Trump. Wie was daar? Weet je dat nog? Nu sta je altijd zo te kijken. Ik zal het even laten horen van toen. Nee, wacht, hè. Ik krijg het dan niet binnen eigenlijk, wacht, hè. Ik kan nog eens laten horen.
2: Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you an incredible woman. Pommelie Thijs.
0: Pommelie Thijs, je blijft tevoorschijn.
1: Ja.
0: Hoe straf was dat?
1: Dat jij je die beelden nog herinnert, zeg.
0: Ja, en pas op, en dan is het nog niet als... Want op een bepaald moment, weet je nog, maar dan was jij nog niet geboren. Maar ik kan me dan goed herinneren, was er de maanlanding. Weet je dat nog? Ja, toen was ze daar ook.
3: It's a small step for man. One giant leap for Pommelie Thijs.
0: Weet je nog? Dat waren allemaal. Ze konden altijd.
1: Geen nieuwe app gedownload.
4: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In het Franstalig onderwijs is het nieuwe schooljaar gestart. En dat zal er een worden met veel protest tegen de besparingen in het onderwijs. In juni waren daar nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
2: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als we met de regering praten.
1: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu verdwijnen ze effectief. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet teren.
3: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
4: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
5: Ik vond het echt geweldig. Ik ben supermoe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
1: Er zijn deze voormiddag extra treinen en bussen ingelegd om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus gebotst met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En sport, onze hockeymannen blikken teleurgesteld terug op hun WK. Ze speelden gisteravond in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. En dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Je hoort speler Arthur de Slover.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn en dat het toernooi voor ons niet geslaagd is. Ik denk dat we zeker hadden gehoopt om de top 4 te halen en eventuele medaille. Ik denk dat een medaille voor ons realistisch was geweest. Maar jammer genoeg is alleen goed hockey en niet genoeg.
1: En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle Brugge met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. In de namiddag kan het dan wel regenen. En ook woensdag en donderdag wisselvallig, maar het wordt een paar graden warmer wel. We halen maxima rond 28 graden.
0: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
7: 70s
0: en meer.

0: String.
1: De ochtend van show.
2: September komt eraan, de maand waarin de scholen beginnen. Maar ook de maand waarin veel huwelijken eindigen.
3: Ja.
2: Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik las dat in het weekend.
3: Ja.
2: Super interessant artikel met mijn goede lieve vriendin Chloe de Bie. Ook seksuologe. Ik vond het zo interessant. Ik dacht, we moeten Chloe bellen.
3: Ja.
2: Want er is zo één trucje. Want ja, hoe dat komt eigenlijk? Je hebt hoge verwachtingen. Dus je relatie is een beetje in het slop geraakt. Zo door de dagelijkse sleur. En dan denk je, het is vakantie.
3: Ah ja, je moet er alles uit halen.
2: Maar ja, van, ik ga terug mijn best doen en we gaan terug naar elkaar toe groeien. En dat komt allemaal vanzelf, denken we. En dan ja, extra teleurstelling als dat dan toch niet te zijn. Chloe, goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
2: Oh, dat
4: klopt, de vakantie.
2: Oh, dat is zo triestig als je zo voelt van, ben getrouwd, heb ik kinderen, het gaat niet meer. Maar er is blijkbaar, dat vond ik zo interessant in dat artikel, een trucje, één dingetje, dat jij vaak adviseert van mensen, pas dat eens toe, om achter je ware gevoel te komen van, wil ik het echt niet meer of wil ik toch nog investeren? Vertel eens.
4: Klopt. Ja, klopt. Dat is eigenlijk een intuïtieoefening. En het is zo simpel als dat het groot is. Je neemt een muntstuk uit je handtas en je gaat letterlijk tegen jezelf gaan zeggen van, kijk, ik ga die opgooien. En als die op kop valt, ja, dan ga ik moeten weggaan. Dan heeft het lot beslist, wij moeten met elkaar gaan. En als het uiteindelijk zegt munt, ja, dan moet je blijven. Hè? Want dan moet je er blijven voor vechten. Je gooit die munt op, je kijkt en Anke, ja, dan ziet je het antwoord, het verdikt. En natuurlijk gaat het niet, voor alle duidelijkheid, voordat de luisteraars nu allemaal de munt laten beslissen of ze effectief weggaan of niet.
3: Dat is maar raar hoor.
4: Het gaat niet, ik snap het Sven. Het gaat niet over wat die munt effectief zegt, maar het gaat wel over wat je op dat moment intuïtief in je buik voelt. En wat heel opvallend is als mensen die oefening doen en ze willen eigenlijk toch nog niet weg en die munt zegt je moet weggaan, dan denk je, ja maar nee, maar we moeten toch nog, we kunnen nog dit en we kunnen nog dat. Terwijl als die munt effectief weggaan zegt en je denkt, ziet, het lot heeft beslist, ja, ik ben nu op mijn gemak. Als het lot het ook zegt, dan zegt dat gewoon dat je al veel verder stond dan dat je misschien
2: maar dacht. Is dat heel vaak bij zo van die beslissingsmunt, dat iemand dan zegt, het is beslist, als het lot het, als de munt het ook zegt? Dan, want ik denk dat de meeste mensen toch zo stomp in hun maag krijgen, hè? Zo van,
3: Maar dat bewijst dan blijkbaar dat je nog wil samenblijven.
2: Ja,
3: dat is wat jij zegt, ik geloof.
4: Dat zegt dat je nog wil vechten.
2: Ja.
4: En dat is heel interessant, hè? Die muntoefening, ik doe dat heel vaak met andere beslissingen ook. En het gaat gewoon over wat je in je lichaam voelt als je het lot zou laten beslissen.
2: Maar,
4: en dat is wel een heel interessante oefening om te doen.
2: Maar ja. Chloe, ik vind het super interessant. Ik heb de munt zelfs niet nodig, want ik voel de stomp nu al zonder
4: okay,
2: munt.
4: Oké, dan moet je niet weggaan.
2: Maar je gaf ook zo heel... Want je wilt niet weg, maar er is afstand tussen jou en je partner.
4: Ja.
2: Wat zijn kleine stapjes om zo terug connectie te krijgen met elkaar? Kom even terug, we gaan de liefde aanwakkeren. Hoe doen we dat?
4: Een boostje. Wel, ik denk dat je een boost kan geven door eerst en vooral, en dat is heel interessant om dat samen met je partner te doen, om een keer terug te gaan naar het allereerste begin van je relatie. Waarom in godsnaam zijn de relatie begonnen? Waarom die van alle personen die je al ontmoet hebt, waarom met die persoon?
3: Toen was je mooi.
4: Je terug die roze bril op.
3: Toen was je mooi.
2: Maar dat is wel erg, hè? Maar veel mensen gaan dat misschien wel denken, zo aantrekkelijk. Of is dat minder belangrijk dan wij denken?
4: Ik denk dat dat veel minder belangrijk is dan dat we denken. Het kan wel zijn, en dat kom ik soms wel tegen in mijn praktijk, dat iemand zegt van, kijk, ja, je hebt je al laten gaan de laatste jaren en je verzorgt je niet goed niet meer. En waardoor dat inderdaad die aantrekkelijkheid wel wat daalt. Maar ook dat is iets, een signaal om daar te kunnen aan werken. Het hoeft niet altijd iets te zijn van, ja, dat hoort er maar bij. Nee, je kan ook aan jezelf werken om er weer presentabeler uit te zien. Snap je? Ja. Dus aantrekkelijkheid ligt niet enkel in hoe exact zie ik eruit, maar hoeveel zelfvertrouwen heb ik en hoe zorg ik voor mezelf.
2: Ja. Tuurlijk,
4: maar dus... dat is terug naar het begin.
2: Ja. Dus eigenlijk gewoon, tweede oefening. Dus we gaan terug naar het begin.
4: Een tweede oefening, voilà, terug naar het begin. En de tweede oefening kan zijn dat je eigenlijk elke avond even stilstaat bij, waarom ben ik wel dankbaar dat deze persoon in mijn leven is? Wat heeft die persoon vandaag voor mij gedaan? Dat kan iets kleins zijn. Hij heeft wel de koffie gezet vandaag. Zij heeft mijn lunch klaargezet. Whatever. De kleine dingen waar je zegt, dat apprecieer ik wel. Omdat dankbaarheid echt verbinding verstevigt. Ja. En de derde, intimiteit, hè, jongens. Terug elkaar toch proberen aanraken en een keer een massage geven. Terugkijken wat dat die lichamelijke verbinding met jou doet. Langzaam opbouwen, niet onmiddellijk alles erop en eraan.
2: Ah,
4: en dan zien wat het is. Ja. En anders relatietherapie aanken.
2: Ja, dan, je moet ook nog een job hebben, hè, Chloe. Okay. Maar dus,
4: ja, vanaf,
2: mensen die zeggen van ja, ineens een massage, ik heb er al een week niet tegen gesproken. Misschien moet je zo beginnen met een high five.
4: Dan moet je dan misschien eerst beginnen met babbelen.
2: Of weet je wat heel veel mensen doen? Een kus geven voor naar buiten gaan. Dat opnieuw.
3: Dat is al een goed begin.
4: Hè? Ja, maar minstens 6 seconden dan wel.
3: Ah, okay,
4: want een gewone kus, gewoon, dat helpt niet. Okay. Dan kunnen we het even niet doen.
3: Okay.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kan dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Bring your bottle back bij Ipsy XL. Lever nu je lege beautyverpacking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ipsy XL. Let's see you
8: shine. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: Sven en Anke.
1: Ja, beste vrienden, niet alleen bijna tijd om te scheiden en voor het nieuwe schooljaar, het is bijna september, komen niet alleen de nieuwe radioprogramma's tevoorschijn, zoals wij ook al meer dan een week aan het doen zijn, maar ook de nieuwe televisieprogramma's. Het gaat om VTM, veel Margriet Hermans zijn postuum in het najaar. Want Margriet zit niet alleen in De Verraders, dat was al bekend dat ze dat toch gaan uitzenden met goedkeuring van de familie. Die vinden dat een goed idee, een soort van eerbetoon aan Margriet. Maar ze gaat ook in het programma zitten dat Koen Wouters gaat doen, weg met de Shiny Floor Show, zoals dat heet. Hij gaat geen groot showprogramma doen, Koen, maar hij gaat iets speciaals doen. Elke aflevering woont hij samen met een bekend gezicht een operatie bij die de BV in het verleden zelf heeft ondergaan. En ze ontmoeten dus de patiënt, praten met de arts, volgen de ingreep live mee vanuit een ruimte vlakbij. En het is zo'n soort, ja, zo heet het ook, de operatiekamer. En blijkbaar zit Margriet daar ook in een van de afleveringen. Want zij onderging, net zoals Céline trouwens, een maag-tarm-operatie. En Margriet had een scopinaro-operatie. Ik weet dat niet. En Céline, gastric sleeve, dat zijn twee maagoperaties.
2: En dan zie je eigenlijk simultaan.
1: Dan zie je dat bij zo, iemand, zo, patiënt van u. Ja. En dan vertellen zij ook over hun eigen verhaal. Ach. En wat dat met hen teweeg heeft gebracht. Ik denk dat het vooral dat de bedoeling is.
2: Ja, tuurlijk.
1: Per se. Laat ons kijken naar de darmen.
2: Vroeger had je op de Nederlandse televisie s'avonds heel vaak van die operaties.
1: Maar echt operaties.
2: Dat is echt, dat is op mijn netvlies gebrand als kind. Dat ik altijd zo van die groene, rubberen handschoenen. En ik was dan toch gefascineerd. Maar dat gaat het niet zijn. Meer het verhaal rond. Ja, dan heb ik nog groot tv-nieuws. Want de one and only Bart Lemmelijn is toe aan zijn eerste echte televisieprogramma.
1: Als presentator
2: en zo weg van sport.
1: Oké.
2: Hij gaat Love Island presenteren.
1: Moet even bijpraten, ik weet eigenlijk niet wat dat is.
2: Ik ook niet.
1: Maar ik weet het echt.
2: Het is natuurlijk op een mooi eiland. En de bedoeling is om matches te krijgen. Hè. Vrouw Victor Verhulst heeft dat vroeger gedaan. Dat komt van de Britse televisie natuurlijk. Maar in de Vlaamse geschiedenis van Love Island is er nog geen enkel koppel ontstaan. Misschien met Wart, of dat Wart daar zelf iemand op scharrelt.
1: Ja, Wart nu een koppelaar geworden ook. Dat vind ik ook, dat kan me niet bij hem voorstellen.
2: Maar hij wou dat wel heel graag.
1: Zo'n ding.
2: En ik heb een tijd geleden iets met Wart mogen presenteren, een event. En hij moest dan ook zo van die human interest interviews doen.
1: Ja?
2: Die deed dat fantastisch.
1: Ja, is waar? Okay.
2: Dus die gaat dat kei goed doen.
1: Oké.
0: Dit is Joe Gold.

0: cv fotoboeken ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Met een busiepasabonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. Twee op de drie schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
8: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
7: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat die botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.
6: Dit is Joe Gold
9: met Carol Schmidt.
10: Goedemorgen.

0: grote Neil Diamond nog een keer bij Joe Gold en Song Song Blue. Joe Gold. Een goede maandagochtend en van harte welkom bij Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met onder andere Glen Campbell. Like a rhinestone cowboy. We gaan ook naar de 80s met The Style Council. En een nieuwe week, dus ook een nieuwe reeks in de Schatkamer. Om 10:30 vieren we de verjaardag van een van de pioniers van de elektronische muziek die vandaag jarig is. Jean-Michel Jarre, straks. Nu Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Goedemorgen.
1: Good morning, Charles.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even ballen voor een swingende start.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's see you
7: shine. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Het waren in ieder geval muzikale winnaars in de jaren 70 toen een aantal grote hits gescoord. Hot Chocolate en So You Win Again. Om 10:30 vieren we de verjaardag van Jean-Michel Jarre, zoon van Maurice Jarre en ook een pionier in de synthesizer. Muziek, hij is jarig vandaag en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Nu 3 golden hits op een rij met Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man, maar ook Barry Manilow en The Beach Boys. Dit is

0: bijna een waarschuwing. Ogarme, de NMBS'ers die luisteren, of de mensen bij Infrabel. Never marry a railroad man, shocking blue.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En ook bij Joe Gold, elke voormiddag rond 22:30, een topplaat en een verhaal uit de muziekgeschiedenis. Vandaag, 24 augustus, het is ook de verjaardag van een pionier van de elektronische muziek, Jean-Michel Jarre. Ik leerde hem kennen, persoonlijk in 1981, met Les Champs Magnétiques. En dat was er ook die dubbele rode LP met een live registratie van een concert in China. Altijd heel apart. Als je nu denkt, elektronische muziek, dat is toch koud? Ja, dan heb je Jean-Michel Jarre nog niet goed genoeg gehoord. Hij is echt een man die al in de jaren 70 synthesizers laat klinken alsof ze ademhalen. Hij doet het dus niet met gitaren, niet met stoere rockposes, maar gewoon met... ja, ook heel veel knopjes, heel veel knopjes. En vooral melodieën die blijven hangen. Zijn grote doorbraak was er al in 1976 met de LP Oxygène. En die titel zegt eigenlijk alles. Het is elektronische muziek, maar met zuurstof. Maar ook spanning en een heel futuristische sound. Jean-Michel doet het trouwens niet klein. Zijn concerten zijn geen gewone optredens. Het zijn ook lichtshows, totaal belevenissen met een aparte soundtrack. Alsof een stad even besluit, vanavond zijn wij een science fiction film. Maar goed, genoeg woorden, tijd voor het bewijs. Hier is Jean-Michel Jarre met een van zijn beroemdste hits. Het is tot op de dag van vandaag nog altijd een van de meest gestreamde. Oxygène, deel 4. Jean-Michel wordt 78 jaar jong.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, welk zal het eens opzoeken?
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.

Hamilton. Welkom bij Joe Gold. Kansas en Dust in the Wind. Wat ook Marvin Gaye. En ook de verjaardag van Jean-Michel Jarre. Je hoorde nog eens Oxygène. Katre, dankjewel voor die toffe berichten die binnenkwamen in de app van Joe. Je kan trouwens altijd sturen waar je luistert, wat je vindt van al die platen. Trouwens, over die schatkamer gesproken, die is er elke dag en dus ook morgen opnieuw, rond 10:30. Dan hebben we het over The Knack en My Sharona. Harold Melvin in de Blue Notes nu. Dit is de oerversie van Don't Leave Me This Way.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat wel nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Vorig jaar waren het er nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Minister Broens is zelf verrast.
8: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
7: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
9: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En er zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
7: Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is en Israël nog altijd meedoet, ondanks de oorlog in de Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag 26 graden, maar kans op buien en onweer. Donderdag 28 graden, maar ook dan met af en toe een bui.
6: Dit is Joe Gold.
10: Met Carol Schmidt.
11: Welkom en goedemorgen.

superhit uit 1980 voor Barbra Streisand. Die kreeg toen wat extra hulp van Barry Gibb van de Bee Gees. Dat bleek een gouden set. Woman in Love. Show all gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Met onder andere Elton John en Kiki D. Maar ook Andrew Gold. Thank you for being a friend. En dankjewel om te luisteren naar al die golden hits. Het beste uit de 60s, 70s en zoveel meer. Ken je dit nog? I'm gonna get along without you now. Eigenlijk een oeroud nummer. Het werd ook van een disco beat voorzien op het einde van de jaren 70 door Viola Wills.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: 1976 zat het dat jaar ook, zoals je weet, een tropische zomer zoals wij in 26. Zat ook deze hit van Elton John en Kiki Dee.
1: Dit is Joe Gold.
0: Eddie Cochran staat klaar met Come On Everybody. En dit is de echte

Dirty Old Man, de vieze oude vent. Het is de club waar je niet in wil horen. Maar de club kreeg wel hun clublied. Het waren de Three Degrees die ervoor zorgden in 1973. Klo Klo, zo dadelijk bij Joe Gold. Alexandrie, Alexandra. En dit is Tired of Toeing the Line, Rocky Burnett. Baby,

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno. Mobile
4: Vikings. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
6: Quesadillas!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

On the Road Again van Kenneth Heath. En zo zijn we ook bij Joe Gold begonnen aan de nieuwe week. Een week gevuld met het beste uit de 60s, 70s en meer. En zo dadelijk vanaf 12 uur Astrid Philips. En later vandaag ook onze RAF tussen 3 en 6. De hits van Schmitz zijn er morgen terug tussen 10 en 12. Fijne maandag en geniet van...

0: snel o naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna 2 mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
4: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
3: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
5: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheid. Opdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
3: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen. Maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
6: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
3: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: het had gekund dat deze maandagmiddag nog een klein beetje stroef zou lopen daar voor jou. Dus daar zijn de Bee Gees dan, om er weer wat leven in te pompen met Staying Alive. Zeer goedemiddag. En fijn dat je op post bent, hè. 24 augustus, die behoorlijk zonnig warmpjes toch nog aanvoelt, hè. Zetten we hier heerlijk gezellig verder, dacht ik dan. Met wel een paar doemdenkers erbij, hoor. Zager en Evans, die hier over een duistere toekomst waarin technologie de mensheid volledig overneemt. Daarover zingen ze in the year 2525.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

Rolls Royce nog met Wishing on a Star. Goedemiddag. Ik heb muziek meegebracht van Millie Jackson. Die krijg je zo meteen. My man is a sweet man. Maar op deze 24e augustus nu nog een goede week zitten voor de start van het nieuwe schooljaar. Voor die 1e september. Waar de drukte weer zal losbarsten op alle mogelijke manieren ongetwijfeld. Nog even deze plaat erbij halen. Volgens America zelf toch gaat dit over de rust van de woestijn en het verlangen naar de natuur. Welkom maar op daarmee. A horse with no name.

0: Oorspronkelijk dan speelde Karen Carpenter eigenlijk vooral de drums in de band The Carpenters, totdat toch opgemerkt werd dat om die stem niet heen gegaan kon worden. Goud hadden ze ermee in handen. Dus was maar logisch dat ze uiteindelijk ook achter de microfoon kroop bij The Carpenters. Dus met Top of the World krijg je ze zo meteen na Barry Ryan nog. Eloise!
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
5: Afstandsonderwijs.
6: Smartfoto.be.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
13: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

is stem toch wel van Karen Carpenter hier bij de Carpenters. Het blijft maar warmer worden, niet alleen daarbuiten, want we halen nog eens temperaturen tot 26 graden. Morgen, overmorgen is het van dat. En de muziek zet zich ook weer schrap, hè. Zo meteen Garland Jeffries, Matador, naar Pointer Sisters dan hier. Jump for my love. Goedemiddag.

Daarmee zaten we in 1980 met de Matador van Garland Jeffries. Nu dan weer naar de jaren 60. En als je dan bijvoorbeeld een band als de Beatles in je achterhoofd hebt, dan weet je dat die vooral zeer korte songs maakten. Maar toen was daar ene Bob Dylan en die had het een en ander te vertellen. Dus de songs werden plots toch een klap langer. 5 minuten 58, Like a Rolling Stone.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Het nieuwe schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder duwt, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

You, I Just Close My Eyes and I'm With You. En dat werkt zo nog echt ook, hè. Leo Sayer. Straks dan Santana en uiteraard dat gezelschap van zijn gitaar. In Oye, Como Va. Na de gezusters hier, hè. De gezusters Patricia, Bianca en Stella Maassen, die samen Dream Express vormen. A Million in 1, 2, 3.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: En wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is €4.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
6: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
12: Een goedemiddag. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna 2 mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzinetanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal €1,97 aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal €2,13. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
13: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
14: Oh, wat cool elementen. En wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Dat materiaal een beetje.
15: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
12: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van €8,5 miljoen. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perard legt uit waarom.
16: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
12: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport, in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
11: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Love is all. En dan kan je denk ik de rest van de dag wel doorzetten. En niks zo belangrijk als de liefde. En daar nog wat goede muziek bij die de sfeer erin brengt. Op deze maandagmiddag, jawel. Met Hughes Corporation, Rock the Boat.

warme stem van Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Ja, ik vind dat een tof plaatje. De komende dagen worden weer een pakje warmer, maar de regen zal er ook niet naast zijn. Het wordt toch voorspeld dat er bakken van dat uit de lucht zullen vallen. Supertramp is er klaar voor. It's Raining Again krijg je na Le Poppy. Non, non, rien à

0: op de meest aangename manier gewaarschuwd voor de bakregen die we deze week mogen verwachten, toch volgens de voorspellingen. Hè. Supertramp, It's Raining Again. Straks dan die band waarvan we met z'n allen hopen, denk ik, dat ze toch nog eens gaan toeren. Nu een echte wereldtournee zal het misschien niet meer zijn voor de Rolling Stones, maar zo een hoop concerten op één locatie, zoals Adele bijvoorbeeld ook al eens deed, of Harry Styles heeft er zich ook aan gewaagd, dat ze wel eens hun ding kunnen zijn met de gemiddelde leeftijd van 80 daar binnen de band. The Rolling Stones' Time Is On My Side komt eraan, na Carly Simon ook al. You're so big.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: deze middag mag je nog muziek verwachten van de Spinners. Roy Orbison komt eraan te pas. En hier al de man die Buddy Holly wist te eren. Net zoals Richie Valens en de Big Bopper. Doet hij allemaal in The Day The Music Died of ook wel American Pie. Dit is Don McLean.
1: Hello.

van die typische Eurovisie Songfestival vrolijkheid hier te horen bij Teach in Dingedong. Het overwinnende lied in 75 was dat. En dat ze serieus op een piedestalletje gezet worden. The Girls door Moments and Whatnots.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gummo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Lotto is op zoek naar... een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo!
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

Hoef jij helemaal geen last van te hebben van die eenzaamheid? Nee, want ik blijf hier tot 3 uur deze middag nog op post. En daarna is er ook weer Raf van Brussel. Straks dan muziek van The Spinners, I'll Be Around. Maar nu die dame die heel fijn is om te horen. Maar zeker ook de moeite om te zien. Dankzij dat lange, lange haar dat tot aan haar enkels kwam. Hè. Glanzend zwart haar had ze. Crystal Gayle, Don't It Make My Brown.

I'll be round van de Spinners. Beste liefhebbers van Freddie Mercury, spits toch maar uw oren. Maak een beetje tijd in uw agenda. Bijvoorbeeld volgende maand, 23 september tot 27 september. Want dan kan je ze gaan bewonderen. De stukken van Freddie Mercury die binnenkort geveild worden dan ook. En dan gaat het om een piano van Freddie Mercury, een microfoon, een handgeschreven tekst, ook een teddybeer die hij ooit aan iemand cadeau heeft gedaan. Het zijn allemaal objecten die 1 en 2 oktober dan uiteindelijk geveild zullen worden in het Britse veilinghuis Prop Store. En er wordt verwacht toch wel dat het heel wat, honderdduizenden ponden zelfs, zal opleveren. Misschien gaat het wel jouw richting uit. Hè. Queen is dit alvast met We Are The Champions.

je dit draait op de radio, dan weet je dat je meteen ook berichtjes binnenkrijgt van grote fans van de stem van Adamo en van heel zijn talent natuurlijk. En terecht ook. Hè. Mark, Christine, Lea, ik ben blij dat ik jou een plezier kon doen met die Dolce Paola. We gaan richting 2 met die innemende stem dan weer van Billy Paul. Only the strong survive.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Een goedemiddag. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Ter vergelijking, die uitzonderlijk populaire staatsbon in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Françot. Dat is de man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perard legt uit waarom.
4: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
3: Het is niet duidelijk wie erachter zit. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het wel regenen. Het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Het is nog steeds zomer, hè? De zon is nog niet helemaal verdwenen. Nee, we blijven ze binnentrekken. Hopen ze vast te blijven kunnen houden ook. Met die muziek van Lynyrd Skynyrd en hier ook opnieuw van dat. Met Jimmy Cliff nu en Reggae Night. Goedemiddag en welkom nog steeds. Heel erg welkom zelfs bij Joe Gold.

Charles Aznavour die van taal hield ook. Hè? Daarmee dat hij het ook nog in andere talen heeft opgenomen. Niet alleen in het Engels deze chic, maar in het Frans werd het bijvoorbeeld tout le visage de l'amour. In het Duits kwamen we dan weer uit bij sieg, Italiaans leien en Spaans werd het es. Charles Aznavour dus. Straks nog van die innemende muziek trouwens hoor, met Dinah Washington in Mad About the Boy. Maar dat is voor na onder andere Ike and Tina, Evelyn Champagne King, die komt er zo meteen al aan. En hier dan de Kinks en Waterloo Sunset.

0: heerlijk bruisende muziek van Evelyn Champagne King met Shame. En ik had het jou al beloofd, hè. Ike en Tina Turner op Bos. Dat zullen ze zo meteen zijn met Proud Mary. Een nummer waarover Tina trouwens ooit nog zei dat ze totaal geen idee had waarover dat nu precies ging. Maar ze vond het gewoon zo'n goede energie hebben, zo fantastisch klinken, dat ze niet anders kon dan er helemaal in meegaan. En dat doet ze, hoor. Dat hoor je zo meteen nog eens.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
2: Afstandsonderwijs. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

In de jaren 70 dan was het voor Jerry Rafferty bijna dagelijkse kost dat hij op de trein moest zitten. De steden Glasgow, Londen, heen en weer de hele tijd. En daarover schreef hij uiteindelijk een nummer. Het inspireerde wel degelijk tot City to City. Jerry Rafferty, die krijg je zo meteen naar Dinah Washington hier. Maar

dit is Sirinov van Jerry Rafferty. En dit hier is er eigenlijk eentje van de Four Seasons. Maar dan waren er de Schotse tiener-idolen Bay City Rollers die het helemaal deden ontploffen tot een wereldhit. Deze Bye Bye Baby.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
5: Let's see you shine.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is

Daarnet nog Bay City Rollers, dan weer Donna Summer met Could It Be Magic. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar ik vind voorlopig eigenlijk een zeer goede maandag, ook al omdat ik zeer veel zon heb gezien. Dus als we de balans zo'n klein beetje zouden opmaken, misschien kan dat nu wel halverwege de dag toch zitten. Hè? Bill Withers, die is al sinds akkoord om er een lovely day van te maken. Je hoort hem zo meteen na Donna van Sunshine Superman.

Ik zie hier toch een paar smileys en een paar duimpjes binnenkomen via de app. En ook een akkoord van Joris dan bijvoorbeeld. Dus ja, ik ga ervan uit dat we ermee akkoord zijn dat het een lovely day is. Bill Withers nog. En daarmee troon ik jou verder richting 3 uur. Richting de One and Only Raf van Brussel. Veel plezier nog. Maak er nog een fijne dag van. Ook al samen met Paul Enka, die je zo meteen hoort na Dolly Dots nog. Love me just a little bit more.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europese commissievoorzitter von der Leyen zijn daarvoor in Kiev. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
2: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die met het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
1: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatige kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Raf van Brussel.

0: En daar begint het vaak mee met die eerste drie letters Jacksons.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag. Exact 45 jaar geleden, op 24 augustus 1981, kreeg een zekere Mark David Chapman 20 jaar tot levenslang voor de moord op John Lennon. Dat is een bijzonder donkere bladzijde uit de geschiedenis van de Beatles. Maar wij onthouden Lennon natuurlijk liever zoals hij was, namelijk scherp, eigenwijs en grappig. Die man die was zo grappig en als nalatenschap vooral die gigantische stapel fantastische songs. Dus ik blijf weg van dat rechtbankgedoe. We gaan terug naar de muziek met een gouden hit van de Beatles die klinkt alsof je nood hebt aan het weekend. En dat op een maandag. Welkom!

Hey Raf, stuurt Sophie Peers in de Joe-app. Gelukkig kan ik weer luisteren naar Joe Colt. Mijn radio was stuk vrijdag. Oei, dan heb je Ronnie's Retro 5 gemist, beste Sophie. Maar ze heeft een nieuw gekocht. En nu kan ze helemaal weer zen worden dankzij de goede muziek van Joe Colt. Dankjewel voor je fijne berichtje, Sophie. Ik las dat Nieuw-Zeeland sociale media mogelijk wil verbieden voor jongeren onder de 16 jaar. Dus geen eindeloos scrollen meer op TikTok, Instagram of andere apps tot iemand officieel oud genoeg is. Het idee erachter is simpel, hè, jongeren beschermen tegen verslaving, schadelijke content en de druk die sociale media kunnen veroorzaken. Ik zou beter zeggen veroorzaken, dat woordje kunnen mag ik eigenlijk weglaten. De platforms zouden daarbij zelf moeten controleren hoe oud gebruikers zijn. Daar past het schoen, daar wringt het schoentje misschien. Passen wrijven kiezer af, wringt het schoentje. Nee, ik vind dat wel een top idee, want ik vind die sociale media echt het vergif in onze maatschappij. Het oorspronkelijke doel was positief, goed en verbindend, maar van die klavierridders die zomaar van alles puien en bagger op sociale media zetten in plaats van positief te blijven. Echt, mijn haar komt ervan omhoog gaan. Olivia Newton-John, die was niet van Nieuw-Zeeland, maar van buurland Australië. En gelukkig bezingt ze hierin niet de toewijding aan sociale media. Maar het ging over een lief. Het is een schoon verhaaltje.

0: Oh, wat een groove toch, hè, die Nile Rodgers. En die, dat regeltje Helston, Gucci, Fiorucci is eigenlijk een soort fashion name dropping avant la lettre. Want de man in kwestie in het nummer is dus niet alleen de greatest dancer, hij is ook nog eens behoorlijk modieus. Sister Sledge bij Juggled. Zeg, wie Alex Agnew alleen kent van een beetje stevig roepen op een comedypodium of van zijn geweldige David Bowie Forever reeks hier bij Joe Gold, die je nog steeds kan beluisteren via de Joe-app en de website. Maar hij is, naar mijn bescheiden mening, ook een geweldig zanger. Samen met de Moonlovers kruipt hij zo nu en dan in de huid van Jim Morrison. En dat doet hij echt zo goed. Hij stond afgelopen zaterdag nog mee op het Fairway Festival in Edegem. Beetje zelfde rauwe stem, zelfde podiumenergie. Alleen hopelijk iets minder gedoe met hotelkamers en met de politie. Om maar te zeggen, de Doors komen eraan.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die een borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

Amy Stewart, Knock on Wood. En Tom Akke, die klopt ook weer graag op het deurtje van de avondspits. Die zit weer helemaal klaar voor de fijne muziek hier op Joe Gold. Amy Stewart, ik heb voor Tom en voor jou een heel fijn verhaal over de police. Toch wel een gek verhaal ook, vind ik. Zometeen de Songspion. Maar eerst nog Snowy White en Bert.

0: niet alleen een goede zanger, maar ook een geweldige muzikant. Snowy White en Birds of Paradise.
1: De Songspion.
0: Ja, de Songspion. Ik heb een van de strafste en grappigste, vind ik zelf, verhalen over de Police gevonden. Een verhaal dat zich afspeelt in hun beginjaren, toen ze eigenlijk nog straatarm waren en alles deden om aandacht te krijgen. In 1978 kregen Sting, Stewart Copeland en Andy Summers de kans om mee te spelen in een reclamefilmpje voor kauwgom van Wrigley's. Dat was een bekend merk in de tijd, Wrigley's. Voorwaarde van die reclamemakers was, ze moesten alle drie hun haar blond verven, zodat ze er lekker punk uitzagen. Nu, ze hadden nauwelijks geld, dat trio, dus ze deden dat gewoon. Alleen, dat reclamefilmpje werd uiteindelijk nooit uitgezonden. Wat geweldig is, de Police vonden die geblondeerde look zo goed, dat ze hem eigenlijk gewoon hielden. Dus dat iconische blonde haar van in de beginperiode, waar miljoenen mensen hen later zouden herkennen, was dus eigenlijk begonnen als een goedkope kauwgomreclame die nooit iemand gezien heeft, want het filmpje is eigenlijk nooit uitgezonden. Of, zoals Stewart Copeland later zelf zei, het beste punkgehalte aan de Police was niet de muziek, maar ons geverfde kapsel.

0: Dat is lang geleden, zeg. Captain's Clown uit 1960. Everly Brothers waren dat. Zeg, Italië lees ik net, voert binnenkort een opvallende verkeersregel in. Voetgangers die tijdens het oversteken met hun gsm bezig zijn, riskeren een boete van minstens €75. Volgens de regering zijn afgeleide voetgangers steeds vaker betrokken bij gevaarlijke verkeerssituaties. Ik vind dat ook. Oh, lees toch niet op je gsm als je aan het wandelen bent. Je loopt overal tegen en je brengt anderen ook in gevaar. Italië, denk maar na de reclame aan een extra Vespa, een zonsondergang en 3 flessen Chianti wijn. En dan zitten we er helemaal.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Schooljaar begint.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Ah, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
19: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Oh, dat is hier zo stil binnen.
21: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
22: Golden hits
23: uit de 60s, 70s en meer.
22: Dit is Joe Gold.

Village People. Ja, als je echt go west zou gaan, welke plek ter wereld zou jij dan kiezen? San Francisco, New York, misschien wel Australië. Of gewoon de kust in eigen land? Bij mij, eerlijk gezegd, zou dat Canada zijn. Canada, daar wil ik eens geraken. Of IJsland, is ook al goed. Dit zijn Turtles nog. En we gaan zo meteen het nieuws van 4.

eigenlijk meer zin in een droevige ballad, maar liet zich toch overtuigen om deze Burning Love op te nemen. Resultaat nummer 2 in de VS en een hakke Burning Love voor de eeuwigheid. Zeg, ik vroeg je daarnet, omdat ik Go West draaide van Village People. Als jij Go West zou mogen gaan, welke plek zou je dan kiezen? Ik koos eigenlijk voor Canada of IJsland. Bart, die zei, boah, ik hoef niet ver. Geef mij maar de Belgische kust. Een strandstoel en een frisse pint. West is West. En Peggy stuurt de Westhoek. Goedkoper dan San Francisco. En ik ben tegen het avondeten thuis. Maar zo'n honkvaste luisteraar, zeg, geweldig.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
5: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
8: Krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw 1 in Sint-Gilles en Molenbeek. Maar afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilles. Journaliste Katrien Salens.
10: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
9: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken. Dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
7: Dit is Joe Gold.
11: Met Raf van Brussel.

0: Dit klinkt echt zo lekker 70 in 1975 met een portie dwarsfluiten erbij en zo. De Hustle van Van McCoy. Vanavond begint familie weer op VTM. Dat klinkt misschien gek, maar dat is bij ons thuis een soort ankerpunt. Want dan zit ik samen met mijn echtgenote in de zetel. Zij ligt meestal en zij heeft haar onderbenen op mijn benen. En dan masseer ik soms haar voetjes. We hebben dat de ganse zomer niet gedaan, maar vanaf vanavond dus weer wel. Nu, ze zijn duidelijk niet rustig teruggekeerd uit vakantie, die van familie. Want de seizoenstart pakt meteen uit met, hou je vast, een bloederige schietpartij, een mysterieuze ontvoering en maar liefst 4 nieuwe gezichten. Kortom, nog voor iedereen goed en wel welkom terug heeft kunnen zeggen, ligt de halve cast alweer met elkaar in de problemen. Swat. Schat, als je luistert, vanavond hebben we een familiedate. En ik kijk al uit naar uw voetjes. Romantics, Alessi Brothers en Mary Wells krijg je nu van mij.
1: Dit is Joe Gold.

0: goed, hè? In de face en later weer zijn in een liedje steken. Geweldig toch, Romantics, What I Like About You. Na de reclame, de song die ABBA aanvankelijk niet als single wilde uitbrengen. Maar Australië, jawel, een land, drong aan, de rest van de wereld volgde. En uiteindelijk stootte het in Engeland Bohemian Rhapsody van de nummer 1 positie. Uitgerekend het nummer waarin Freddie Mercury ook Mamma Mia zingt. Mamma Mia, wat een toeval zeg.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Joe Gold.

0: Desmond Dekker bij Joe Gold en The Israelites. 5 jaar geleden, op 24 augustus 2021, overleed Charlie Watts op 80-jarige leeftijd. Charlie Watts die kwam in 1963 bij de Rolling Stones en werd meer dan een halve eeuw lang hun vaste drummer. Het was een heel ingetogen drummer. Hè. Er waren geen spectaculaire drumsolo's van 10 minuten. Er waren geen stokken die door de lucht vlogen. Charlie Watts die speelde vooral precies wat een nummer nodig had. Zijn timing, zijn swing en dat typische net iets achter de beat spelen waren ook zelfs een belangrijk onderdeel van het Rolling Stones geluid zelf. Hij was eigenlijk zelf een enorme jazzliefhebber. Rock and roll maakte hem wel wereldberoemd, maar jazz bleef Charlie Watts zijn grote muzikale liefde. Ook qua levensstijl stond hij vaak mijlen ver af van zijn bandgenoten in de Rolling Stones. Charlie Watts die had nooit de behoefte om voortdurend in de schijnwerpers te staan. Charlie wilde gewoon drummen, mooie pakken dragen en daarna liefst gewoon weer naar huis. Toen hij in 2021 om gezondheidsredenen een tournee moest overslaan, liet hij nog weten dat zijn herstel wat langer duurde dan verwacht. Maar enkele weken later, op 24 augustus dus, kwam het nieuws dat hij vredig was overleden in een Londens ziekenhuis, omringd door zijn familie. De Rolling Stones die verloren 5 jaar geleden vandaag niet alleen hun drummer, maar ook hun muzikale anker. Want Mick Jagger mocht nog zoveel rondhubbelen dat hij wou. Keith Richards mocht nog zoveel op zijn snaren rammen. Het was Charlie die ervoor zorgde dat iedereen kon doen wat hij wou doen. En dat op Charlie's legende. Groove. Dit zijn ook de woorden van Keith Richards, die de man nog steeds enorm mist.
1: I miss Charlie every day, man. You know, and, there's a photo. As I come out of my bedroom, the first thing I see is I have a portrait of Charlie on the staircase. Going down the, yeah, hey, Charlie Watts was a solid guy, man.

0: Nummer 350 in onze 70s top 1000. Mother and Child Reunion. Paul Simon was dat. Wat kan ik zeggen over de song die er na de reclame aankomt? Wel, Otis Redding schreef het. Aretha Franklin, die nam het mee naar de studio, draaide de rollen om en voegde er R-E-S-P-E-C-T aan toe. En gaf het eigenlijk nooit meer terug.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

Als je ogen doet, ben je mee, hè? Fly Like an Eagle van Steve Miller Band. Het nieuws van 5 komt eraan. Ik heb eerst ook nog Letsel Chant van Michael Zeger Band. Born to be Alive van Patrick Hernandez. En deze immer vrolijke Shirley Bassey.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
4: Krijg je van Lore Bressing. Goedemiddag.
5: Een goedemiddag. In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Lansheer van de politie.
6: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
5: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Het komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
7: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die bomenkamp, maar ook alle werken die hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier, wacht even totdat we die uitspraak hebben en dan is voor iedereen duidelijk.
5: De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
3: Dit is Joe Gold.
8: Met Raf van Brussel.

Joe Gold. Dat is een zeemzoete ballad van Kool & The Gang, die anders altijd een feestje op gang trekken. En het viel me ook nu weer op dat die songtitel zo mooi is. Cherish, koesteren, dat vind ik zo'n mooi woord, koesteren. Zo'n woord dat bijna vanzelf een dekentje om je heen slaat. Gewoon iets dichtbij houden, omdat het belangrijk voor je is. Dat kan een herinnering zijn, dat kan een vriendschap zijn, een moment. Of in mijn geval nog, die ene oude t-shirt aantrekken vanochtend, die eigenlijk al jaren in de vuilbak zou moeten liggen, terwijl ik vanochtend tegen mijn echtgenote zei: lieve schat, die koester ik toch nog even. En dan verdwijnt hij weer in de was. En dan ga ik die nog blijven dragen. Straks de zoektocht naar de gepaste Actua-plaat. Je krijgt ook nog Creedence Clearwater Revival van mij. Maar nu eerst, om in mijn thema te blijven, deze koestersong van Genesis. Follow you, follow me.

0: Actuaplaat.
1: Ja, ken je dat gevoel? Je hebt de hele dag gewerkt, van alles geregeld, van alles beantwoord en gedacht... Ah, vanavond moet ik nog dit of dat doen. Ik heb nog een drukke avond. Maar je lichaam zegt gewoon nee. Nee, beste vriend of vriendin. Ik smijt mij gewoon in de zetel. Wel, dat wordt nu wel eens functional freeze genoemd. Functional freeze. Overdag functioneer je prima. Maar zodra de druk wegvalt, lijkt ook je batterij ineens volledig leeg. Zelfs iets leuk doen voelt dan een klein beetje aan als een opdracht. Psychologen, die buigen zich daar ook over. Hij hoeft niet meteen zorgwekkend te zijn. Maar als je merkt dat je heel vaak nergens meer energie of zin voor hebt na een werkdag, slecht hersteld of je dagelijks leven begint te beïnvloeden, dan is het wel iets om aandacht aan te geven natuurlijk. Dus kortom, soms ben je niet lui, maar je systeem heeft s'avonds gewoon zelf de stekker eruit getrokken. Functional freeze, een nieuw begrip dat ik vandaag heb leren kennen in de online berichtgeving. Welke plaat, de 60s, 70s of 80s, link jij daaraan? Laat het mij maar weten in de Joe-app. En dan zet ik jou misschien straks wel in het lijstje van binnengekomen suggesties. Dankjewel.
0: Dit

Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

de lucht in, met de wind mee, met Freddie Mercury en zijn Queen Bohemian Rhapsody. Zometeen jullie actua plaatsuggesties, maar we blijven in de lucht hangen met Frank Sinatra.

0: up, let's fly away.
1: De Actuaplaat.
2: Ken je dat gevoel? Je hebt de hele dag gewerkt, geregeld, geantwoord, gedacht. En s'avonds wil je nog van alles doen, maar je lichaam zegt gewoon... Nope, duik in de zetel en beweeg niet meer. Wel, dat wordt wel eens functional freeze genoemd. Dat las ik vandaag. Overdag functioneer je prima, maar zodra de druk s'avonds wegvalt... lijkt ook je batterij ineens volledig leeg. Zelfs iets leuks doen voelt dan aan als een opdracht. Volgens psycholoog hoeft dat niet meteen zorgwekkend te zijn. Maar als je merkt dat je heel vaak nergens meer energie of zin voor hebt... slecht hersteld of het je dagelijks leven begint te invloeden... dan is het natuurlijk wel iets om aandacht te geven. Dus soms ben je niet lui, maar je systeem trekt er gewoon zelf 's avonds de stekker uit. Functional freeze.
3: Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb.
2: Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, dat deed eigenlijk Wat een leven van Louis Neefs. Vat die functional freeze wel mooi samen, dacht Luc. Voor wanneer zelfs wachten te vermoeiend wordt, de Kinks, Tired of Waiting for You. Dat was een suggestie van Frank. Get off of my cloud. Of eigenlijk, laat me nu gewoon even met rust plaat. Gerard of Gerard dacht aan de Rolling Stones. Maar die hebben daar straks al getrouwd, omdat vandaag Charlie Watts 5 jaar overleden is. Maar wel een fijne suggestie, Gerard. Ja, deze is misschien nog raker, stuurt Suzy. Under pressure, s'avonds. En gewoon je vatje even leeg laten lopen. Queen. Wat je lichaam eigenlijk misschien al vanaf 3 uur 's middags probeert te zeggen, laat Michelle weten. Madonna en Holiday. Ja, die functional freeze begint bij mij meestal vaak daar. Op die Manic Monday, laat Mieke weten. The Bangles. Ja, I feel good. Meestal overdag dan toch. Laat Rudy nog weten. James Brown. Maar we gaan voor de suggestie van Tom Akke. Want het ding waar ik het over had, heet Functional Freeze. En dat deed hem aan de volgende plaat, denk je. Freeze Frame.
1: De Actua-plaat.
2: Dat is de Jay Giles Band. Dankjewel voor al jullie fijne suggesties weer al. Geen functional freeze voor jullie bij het zoeken van de geschikte Actua-plaat. En het doet mij ongelooflijk veel plezier. Ik doe dat elke weekdag, behalve vrijdag, want dan is Ronnie hier. Altijd rond 6:30 zoek ik een Actua-plaat.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.
2: Dit is Joe Gold.

geen plek om naartoe te lopen, nergens om je te verstoppen. En ondertussen rammelen er zelfs sneeuwkettingen in de ritmesectie. Die zijn echt gebruikt tijdens de opname. Sneeuwkettingen, hoor. Dat gekletter, dat zijn sneeuwkettingen. Martha Reeves had duidelijk een ingewikkelde relatie, maar gelukkig wel eentje waarop je uitstekend kon dansen. Nowhere to run. Kiss on my list van Daryl Hall en John Oates komt eraan, maar eerst Tom Jones.

Ik ben afgelopen weekend nog eens door het verzamelde werk van Hall & Oates gegaan. Wat een geweldige popsongs hebben die toch geschreven, waaronder deze. Kiss on my list. Sugar. Ja, ja. Geniet zometeen nog van 60s at 6. Alleen maar 60s platen tussen 6 en 7. En 70s at 7. Hetzelfde, maar dan met 70s platen natuurlijk. Tussen 7 en 8. Deze fijne man waarop ik kijk, want er staat een vinylplaat van Rod Stewart hier naast mij in de studio. Die mag mijn blokje van 3 uur besluiten met Do You Think I'm Sexy? Ik wens je nog een heerlijke avond en graag tot morgen.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
4: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
3: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
5: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de Ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
0: Dit is Joe Gold.
1: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Alleen maar Golden Hits.

0: Met een Buzzy-pas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met de Superplusdeals van De Leize gaan we
2: gewoon koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
7: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
2: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
1: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu. Gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
3: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Alleen maar golden hits

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
8: Let's see you shine. Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: cv-fotoboeken.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onet. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
1: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakte nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan of eerdere getuigenissen. Daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
2: Het identificatieproces loopt. Kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
1: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat melden Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.